Aan wie en aan mocht, die grootste vraag. Aan wie en aan lief, voor zuurigheid. Aan goed is glazen wijn. Aan adel zie is onfijn. Dat is schon zo, dat was schon zo. Dat blijft ook zo in Wien. Ons kan bestimmen.